En met alleen, hij ook mis de kapie. Kebre bafé, e birikin. Pian pian, uma tuke i kavel. Amisho bulte, te te derejun grand imbecile.